leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gevoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield, binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
1: I had a flat tire. And yeah, we know that Airlines is coming super quick, so I had to be patient. And yeah, I have to thank my team for all the work, of course.
0: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximum temperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.

www.vlaanderen.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het regioradio nieuws.
3: Limburg blijft deze zomer een topbestemming voor vakantiegangers. In juli werden bijna 900.000 overnachtingen geregistreerd. Evenveel als vorig jaar, terwijl ook augustus sterk gestart is. Vooral fietsers, wandelaars en koppels zonder kinderen kiezen voor de provincie. Opvallend is de groei van het Nederlandse toerisme, met het Maasland en de Voerstreek als populaire bestemmingen. Ook het fietsnetwerk noteert 11% meer recreatieve fietsers dan vorig jaar. Zwembad Bad Ter Komme in Hoeselt sluit met onmiddellijke ingang na de vaststelling van ernstige betonrot tijdens een technische controle. Door de aantasting van de betonconstructie kan de veiligheid niet langer worden gegarandeerd. Ook de zwemactiviteiten verhuizen tijdelijk naar Bad De Kimpel, terwijl de stad de toekomst van het zwembad verder onderzoekt. Je hoort een korte toelichting van sportschepen Peter Thijs.
4: Inderdaad, ik denk dat het de grootste vraag of het grootste probleem dat we hadden is de mensen die hier zwemmen op dit moment in Hoeselt. Dat we die toch ergens anders konden onderbrengen en dat niemand in de kou bleef staan. En daar heeft de sportdienst en de mensen van het zwembad hebben er echt wel heel hard in gewerkt. En gezorgd dat zowel de baantjeszwemmer als de mensen die de lessen volgen, want dat zijn er best wel heel veel in Hoeselt, als de feestjes en zo die doorgaan hier in Hoeselt in het zwembad, dat die hergelokaliseerd kunnen worden naar het zwembad in Bilze.
3: Vandaag wordt het zonnig en droog met 30 à 31 graden. Goed voor de eerste tropische dag van augustus. Morgen stijgt het kwik mogelijk tot 35 graden met zwoele en extreem hete omstandigheden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Genk heeft de brandweer een weidebrand onder controle gekregen die gevaarlijk dicht bij woningen was gekomen. 3 hectare is verwoest. Agenten in een helikopter van de federale politie hadden het vuur opgemerkt tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat de vlammen oversloegen naar bomen en woningen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, rijdt de bestuurder weg. Dat meldt Verkeersinstituut FIAS. Ook fietsers, bromfietsers en bestuurders van elektrische steps krijgen er vaak mee te maken. Vorig jaar gebeurden bijna 5000 ongevallen met gewonden, waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat zijn er 200 meer dan in 2024. Vaak waren de bestuurders onder invloed of niet in orde met hun rijbewijs of verzekering. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een restaurant. Nog eens 21 mensen raakten gewond. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van de eetzaak. Onder de slachtoffers zijn een klant en een bewaker die haar weigerde binnen te laten. Mogelijk was een hooggeplaatste Russische militair aanwezig. De aanslag is nog niet opgeëist. In het zuidwesten van Peru is een vliegtuigje met toeristen neergestort. De 13 inzittenden overleefden de crash niet. Het gaat om 7 Italianen, 2 Spanjaarden en 2 Duitsers, naast de 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn zeer grote afbeeldingen van dieren en geometrische patronen. Ze zijn vermoedelijk 1000 jaren oud en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Belgische Solar Team heeft de Solar Challenge in de Verenigde Staten gewonnen. De deelnemers leggen met wagens op zonne-energie een parcours van 4000 kilometer af. De Belgische ploeg bestaat uit ingenieurstudenten van de KU Leuven en was sneller dan het Nederlandse team van de Universiteit in Delft. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige en warme dag met maxima van 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog een pak heter, we kunnen dan 36 graden halen. Tegen de avond gaat het onweren.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een hele goede morgen allemaal. Welkom alweer in Espresso vandaag de dag. Zondag 2 augustus. En dat betekent dat de pessimisten zeggen... Oh, de helft van die grote vakantie zit er alweer op.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: Maar wij persoonlijk zitten in het kamp van de optimisten en zeggen... Nou ja, we hebben nog altijd de helft te gaan. Dat is dus het verschil. Je hebt ook nog altijd een espresso voor mij te goed. Weliswaar in de vakantieuitvoering met meer muziek dan gebabbel. Maar dat is soms ook eens een keer niet mis. Muziek onder andere van de Gibson Brothers, van Francesco Napoli, van Isaac Hayes, van Andreas Berg en van Gene Chandler.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Genk heeft de brandweer een weidebrand onder controle gekregen die gevaarlijk dicht bij woningen was gekomen. 3 hectare is verwoest. Agenten in een helikopter van de federale politie hadden het vuur opgemerkt tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat de vlammen oversloegen naar bomen en woningen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, rijdt de bestuurder weg. Dat meldt Verkeersinstituut FIAS. Ook fietsers, bromfietsers en bestuurders van elektrische steps krijgen er vaak mee te maken. Vorig jaar gebeurden bijna 5000 ongevallen met gewonden, waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat zijn er 200 meer dan in 2024. Vaak waren de bestuurders onder invloed of niet in orde met hun rijbewijs of verzekering. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een restaurant. Nog eens 21 mensen raakten gewond. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van de eetzaak. Onder de slachtoffers zijn een klant en een bewaker die haar weigerde binnen te laten. Mogelijk was een hooggeplaatste Russische militair aanwezig. De aanslag is nog niet opgeëist. In het zuidwesten van Peru is een vliegtuigje met toeristen neergestort. De 13 inzittenden overleefden de crash niet. Het gaat om 7 Italianen, 2 Spanjaarden en 2 Duitsers, naast de 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn zeer grote afbeeldingen van dieren en geometrische patronen. Ze zijn vermoedelijk 1000 jaren oud en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Belgische Solar Team heeft de Solar Challenge in de Verenigde Staten gewonnen. De deelnemers leggen met wagens op zonne-energie een parcours van 4000 kilometer af. De Belgische ploeg bestaat uit ingenieurstudenten van de KU Leuven en was sneller dan het Nederlandse team van de Universiteit in Delft. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige en warme dag met maxima van 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog een pak heter, we kunnen dan 36 graden halen. Tegen de avond gaat het onweren.

Jazzdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

En thuis maar denken, ik ken dat liedje, hij komt me bekend voor, maar hoe heet dat ook alweer wel? Dit was The Berlin Melody, geschreven door de Duitse componist Heino Gaatze. Dat liedje kwam in Amerika terecht bij Billy Vaughan, die het meteen opnam samen met zijn orkest. En het werd binnen de kortste keer een hit. Dat was in 1961. Intussen zijn we 65 jaar verder en bestaat er een retrozender als Radio Ludo die deze platen nog altijd draait alsof het gisteren was. En wat te denken van dit nummer. Welkom

Julien Clerc scoorde zelfs bij ons meer dan goed met zijn chanson This Melody, een hele tijd later opnieuw ingeblikt door hem, maar dan samen met Rob de Nijs, die koos voor de voor de hand liggende titel Een Melodie. Een song nu die we met z'n allen kennen. Ik moet je erbij vertellen dat het nummer geschreven werd door de drie leden van de groep The Easy Riders. Toen Dean Martin dat nummer opnam, vroeg hij aan die jongens of ze hem vocaal wilden begeleiden tijdens de opname. En dat was het nummer Memories Are Made of This. Maar omdat het een makkie is die plaat zomaar uit de kast te halen, kies ik voor vandaag de versie van een zanger, bij ons zo goed als onbekend, Donnie Brooks.

Dat zou ik niet over mijn hart krijgen, hè. Praten over Dean Martin en hem dan aan de kant laten. Dean, van afkomst Italiaan, en dat hoorde je deels in het nummer van daarnet, Return to Me, Ritorno a Me. Het waren de Amerikaanse Ames Brothers die op een zeker moment dachten, hey, daar in Italië hebben ze best wel aardige liedjes. En er woonde een zekere meneer Domenico Modugno, de man van songs als La Lontananza, Volare en Ciao Ciao, Bambina.

Ook al spraken de mannen thuis Engels, toch zongen ze met veel plezier een gans album vol in het Italiaans, The Ames Brothers, Ciao Ciao Bambina, het winnend lied van het Sanremo Festival in 1959. Omdat ik de AI-producties nauwgezet in de gaten hou, dus die artificiële, hier een gekunstelde productie, want dat zijn ze, op zijn Italiaans, onder de vlag Razzle Hits. Wat dat ook mag betekenen. Die naam zegt me dus niks, net zo min als het liedje zelf.

Oorspronkelijk heette dit Chanson d'Anna, in het Frans gezongen en op plaat gezet door Les Compagnons de la Chanson, maar het werd pas een hit in een instrumentale versie. En dan heette het Song for Anna, op plaat gezet door onder meer gitarist Herb Ota en zoals je daarnet hoorde, het orkest Paul Moria. En ja, decennia geleden was dat normaal dat een instrumentaal nummer een plaats kreeg in een radioprogramma. En zelfs op tijden stond, werd het een hit. En let op, ik ben nog niet door mijn Italiaanse voorraad heen. Sir Cliff Richard passeerde daar ooit en kreeg het liedje Solo Tu door. Ik bedoel, passeerde daar in Italië. Hè. Hij aarzelde niet en maakte er meteen deze hitversie van.

0: Cliff Richard, All My Love, een cover van Solo 2. Kampioenen in het cover zijn de Fransen, of waren dat vooral. In Amerika scoorde Johnny Tillotson een behoorlijke meevaller met True True Happiness. De Franse chansonnier Marcel Amon kreeg dat te horen, liet er een Franse tekst op schrijven en scoorde zelfs een radiohit met dat liedje in Vlaanderen.
1: Blanc.

bleu blanc. Marcel Hamon, bleu blanc blond, bleu. En Amerika dus een hit als True True Happiness voor Johnny Tillotson. En omdat Radio Ludo kind aan huis is bij de echte liefhebbers en kenners van Golden Oldies, en omdat ik weet dat er Tillotson-fans meeluisteren, de Johnny zelf dus, en nu met een van zijn vele hits.

Dat is hij inderdaad, onze lievelingssaxofonist Albastic Memories. En die halen we hier bij Radio Ludo dagelijks naar boven. Herinneringen, dagelijks, uit onze rijkelijk gevulde discotheek. We hebben hier muziek zat, keuze te over, zoals dat in het keurig Nederlands heet. Eigenlijk is dit een plaat die thuis wordt in Hitwaarders, maar omdat ik bij beide programma's aan het roer sta, het voor het zeggen heb, mogen ze ook hier even de revue passeren. Rosemary June en de Four Esquires.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

Dat waren nog eens hits. Tussen de hok en de pomp door, Red Roses for a Blue Lady. Rozen, een thema. Ja, die jongen, dat was Vic Dana. Rozen, een thema dat in alle geuren en kleuren in duizenden liedjes werd en nog steeds wordt bezongen. Ik heb er hier eentje klaar liggen dat je wellicht niet kende in de originele versie. Werd in een vertaling een boom van een hit hier bij ons. Je mag even raden wie en wat.

Kim kan de was doen en Makkie dus. Roses Torino, Eddie Arnold, kortom je reinste country, in ons land op plaat gezet en daarmee de eeuwigheid ingezongen door Jimmy Frey, Rozen voor Sandra. Kortelings overleden en op dat bericht werd gigantisch gereageerd op onze Facebookpagina. De Waalse zanger Frank Michael.

klopt. Ik heb er lustig op los vandaag, want daar staan we helemaal achter hier bij Radio Ludo. Liedjes zijn nu eenmaal geschreven niet om één keer op plaat gezet te worden, maar nadien ik weet niet hoeveel keer. Het kind mag meerdere kansen krijgen, zoals daarnet I Love You, dat we kennen in de oerversie van Anthony Quinn. Maar hier met verve werd overgedaan door Frank Michael als een soort hommage aan die man. Een goede collega van Frank was niemand minder dan Salvatore Adamo, beide van Italiaanse ouders, afkomst dus. Af en toe nam Adamo ook een liedje op, bestemd voor onze oosterburen.

Ja, dat is wat anders. Klinkt ook helemaal anders. Adamo auf Deutsch, que sera. En ik rond af met een ras-echte Duitse artiest, het eerste uur althans, bekend door zijn orkest, Max Grege. Geen geweeklaag of gejammer. Ik ben er zo meteen terug aan de overkant van het nieuws met een lading, een tweede lading, muziek met een strikje, voor nog een uur siestdag.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Genk heeft de brandweer een weidebrand onder controle gekregen die gevaarlijk dicht bij woningen was gekomen. 3 hectare is verwoest. Agenten in een helikopter van de federale politie hadden het vuur opgemerkt tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat de vlammen oversloegen naar bomen en woningen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, rijdt de bestuurder weg. Dat meldt Verkeersinstituut FIAS. Ook fietsers, bromfietsers en bestuurders van elektrische steps krijgen er vaak mee te maken. Vorig jaar gebeurden bijna 5000 ongevallen met gewonden, waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat zijn er 200 meer dan in 2024. Vaak waren de bestuurders onder invloed of niet in orde met hun rijbewijs of verzekering. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een restaurant. Nog eens 21 mensen raakten gewond. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van de eetzaak. Onder de slachtoffers zijn een klant en een bewaker die haar weigerde binnen te laten. Mogelijk was een hooggeplaatste Russische militair aanwezig. De aanslag is nog niet opgeëist. In het zuidwesten van Peru is een vliegtuigje met toeristen neergestort. De 13 inzittenden overleefden de crash niet. Het gaat om 7 Italianen, 2 Spanjaarden en 2 Duitsers, naast de 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn zeer grote afbeeldingen van dieren en geometrische patronen. Ze zijn vermoedelijk 1000 jaren oud en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Belgische Solar Team heeft de Solar Challenge in de Verenigde Staten gewonnen. De deelnemers leggen met wagens op zonne-energie een parcours van 4000 kilometer af. De Belgische ploeg bestaat uit ingenieurstudenten van de KU Leuven en was sneller dan het Nederlandse team van de Universiteit in Delft. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige en warme dag met maxima van 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog een pak heter, we kunnen dan 36 graden halen. Tegen de avond gaat het onweren.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

coverversie van The Melodians is dat een echte Rastafari-song waarvan de tekst gebaseerd is op een Bijbelse psalm, The Rivers of Babylon, in 78, opgepikt door de Duitse producer Frank Farian, die het doorspeelde aan zijn groep Boney M. En het werd een behoorlijke hit voor hen. Wacht, ik pak het lijstje even. Een nummer 1 in Australië, Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Ierland, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zweden, Spanje. En zo kan ik nog even doorgaan. Een regelrechte wereldhit dus. Die Rivers of Babylon werd gespeeld in een populair dansritme uit Jamaica, de reggae. En laat het nu toeval zijn of niet, maar daar zong Dalida ooit dit liedje over.

dus niet overdreven. Oké, een beetje een gesuikerde versie van de Jamaicaanse reggae, maar toch, Dalida, Il faut danser reggae, een liedje geschreven door haar Italiaanse collega Toto Cutugno. Je hoeft niet akkoord te gaan, het niet met me eens te zijn, maar de reggae is niet alleen plezant om op te dansen, maar is ook een aangenaam ritme om naar te luisteren.

Ze zijn er ooit geweest, hoor, nu iets minder van die typische reggae hits. En dit was er een van, Boris Gardner, I Wanna Wake Up With You. Met Radio Ludo kan dat. Koop een wekkerradio, stel die in op het uur dat je wil wakker worden en stem af op Radio Ludo. En dan kan je van in de vroege ochtend al niet, ja, dan kan je dag niet meer stuk, hè. Dan kan je volop genieten. Dan zou het wel eens kunnen dat je uit de veren moet om samen met Vicky Leandro's een tango te dansen.

goed geleerd in de dansschool van Paul Libert in Hasselt. Paul, kortelings overleden, de tango. Oké. Je hebt de pure Argentijnse en de Europese, die is minder puur, klinkt ook meer gezoet, maar gaat er nog altijd in als zoete koek. Je hoorde de Shadows en een guitar tango. Wat we ook leerden in de dansschool van Paul Libert waren de Latino-dansen met vooral de cha-cha-cha. Dit was ooit een hit voor Shirley Bassey, decennia later overgedaan door Jane McDonald.

Het orkest van Carlos Campos, param pam pam. De cha-cha heel populair op het einde van de 50s. Datzelfde decennium ging de wereld plat voor de mambo, ontstaan in de kroegen van Cuba en van daaruit naar Noord-Amerika gebracht door de band van Pérez Prado. Mag ik daar met jouw goedkeuring een muzikaal triootje van maken? Je hoort na elkaar twee mambo's, straks met Frans Gaal, maar eerst André van Duin, die het niet kon laten een vertaling te maken van de heel succesvolle mambo van Perry Como, Papa, Las Mambo.

Mambo Perez Prado. Al was dat terg en traag, Cherry Pink en Apple Blossom White, een hit voor Perez in 56. De Latino-dans die ik het liefst danste was de rumba. Dat had alles en nog wat te maken met het ritme. Geef een liedje een rumba-vibe mee en ik ben er dol op. Dus ook op deze rumba-verpakking van de Beatles-hit And I Love Her door José Alberto.

De zomer klettert uit je radio, of je nu thuis luistert, in de auto of aan de andere kant van de wereld via streaming. Julio Iglesias, Amor. En doe me eens een plezier. Laat me eens weten, als je vanuit het buitenland luistert, van waar precies. Je kan me mailen, mark@radioludo.be. Mocht je ergens, om welke reden dan ook, ondergedoken leven, geen nood, ik zal nog je naam, nog je locatie vermelden. Gewoon even doen dus, hè? Niet ondergedoken leven, dat niet, maar me mailen, mark@radioludo.be.

geschreven door Jimmy Fontana. Dat liedje deed in 71 mee aan het San Remo Festival, werd daar tweede en daar gezongen door Ricky e Poveri en ook door een buitenlandse artiest, in dit geval José Feliciano, die het meteen op plaats zette en het werd nog een lekkere hit voor hem ook, Que Sara. In Nederland werd dat, ik zie dat hier net staan, een nummer 1, bij ons een nummer 2. En nu maar hopen dat Radio Lude voor jullie de nummer 1 is. Zo niet, niet twijfelen en zorg dat we dat worden.

Bedankt dat je weer wou meeluisteren. Blijf maar lekker bij ons. Ik doe de verdwijntruc en mocht je dit programma maar deels hebben kunnen beluisteren, geen nood. Volgende week hoor je dit opnieuw. Maar dan van 5 tot 7 in de vroege vooravond. Nog een fijne dag verder en tot de volgende.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Limburg blijft deze zomer een topbestemming voor vakantiegangers. In juli werden bijna 900.000 overnachtingen geregistreerd. Evenveel als vorig jaar, terwijl ook augustus sterk gestart is. Vooral fietsers, wandelaars en koppels zonder kinderen kiezen voor de provincie. Opvallend is de groei van het Nederlandse toerisme, met het Maasland en de Voerstreek als populaire bestemmingen. Ook het fietsnetwerk noteert 11% meer recreatieve fietsers dan vorig jaar. Zwembad Bad Ter Komme in Hoesselt sluit met onmiddellijke ingang na de vaststelling van ernstige betonrot tijdens een technische controle. Door de aantasting van de betonconstructie kan de veiligheid niet langer worden gegarandeerd. Ook de zwemactiviteiten verhuizen tijdelijk naar Bad De Kimpel, terwijl de stad de toekomst van het zwembad verder onderzoekt. Je hoort een korte toelichting van sportschepen Peter Thijs.
4: Inderdaad, ik denk dat het grootste probleem dat we hadden is de mensen die hier zwemmen op dit moment in Hoesselt, dat we die toch ergens anders konden onderbrengen en dat niemand in de kou bleef staan. En daar heeft de sportdienst en de mensen van het zwembad hebben er echt wel heel hard in gewerkt en gezorgd dat zowel de baantjeszwemmer als de mensen die de lessen volgen, want dat zijn er best wel heel veel in Hoesselt, als de feestjes en zo die doorgaan hier in Hoesselt in het zwembad, dat die hergelokaliseerd kunnen worden naar het zwembad in Bilze.
3: Vandaag wordt het zonnig en droog met 30 à 31 graden. Goed voor de eerste tropische dag van augustus. Morgen stijgt het kwik mogelijk tot 35 graden met zwoele en extreem hete omstandigheden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil dat voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!
5: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Tim Brecht in de provincie Antwerpen heeft een zware brandschade aangericht aan een appartementsgebouw. Alle aanwezigen geraakten tijdig uit het gebouw. De brand ontstond vanmorgen in een appartement op de tweede verdieping. De vlammen sloegen ook over naar een ander appartement op dezelfde verdieping. Ondertussen is het vuur geblust. De schade aan het gebouw is groot. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De Amerikaanse president Trump heeft een geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump gebeurde dat om onderhandelingen een kans te geven. Iran heeft dat tegengesproken. Saoedi-Arabië bevestigt wel dat kroonprins Mohammed bin Salman aan Trump heeft gevraagd om de dialoog voorrang te geven en verdere escalatie te vermijden. Duizenden inwoners van de Amerikaanse stad Spokane in de staat Washington zijn geëvacueerd door een snel uitbreidende bosbrand. Het vuur stak de Spokane rivier over en bereikte woonwijken. Gouverneur Bob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de staat Washington geldt nu een verbod op open vuren tot eind september. Voorlopig zijn er geen doden of gewonden gemeld. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het is vandaag overwegend zonnig bij temperaturen tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 33 graden. In de Ardennen kan het onweren. Dinsdag nog altijd warm, maar op meer plaatsen kans op onweer, vooral in de oostelijke helft van het land.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

can't put it off any longer. I just gotta tell you, anyway.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Limburg blijft deze zomer een topbestemming voor vakantiegangers. In juli werden bijna 900.000 overnachtingen geregistreerd, evenveel als vorig jaar, terwijl ook augustus sterk gestart is. Vooral fietsers, wandelaars en koppels zonder kinderen kiezen voor de provincie. Opvallend is de groei van het Nederlandse toerisme, met het Maasland en de Voerstreek als populaire bestemmingen. Ook het fietsnetwerk noteert 11% meer recreatieve fietsers dan vorig jaar. Zwembad Bad Terkomme in Hoeselt sluit met onmiddellijke ingang na de vaststelling van ernstige betonrot tijdens een technische controle. Door de aantasting van de betonconstructie kan de veiligheid niet langer worden gegarandeerd. Ook de zwemactiviteiten verhuizen tijdelijk naar Bad De Kimpel, terwijl de stad de toekomst van het zwembad verder onderzoekt. Je hoort een korte toelichting van sportschepen Peter Thijs.
4: Inderdaad, ik denk dat de grootste vraag of het grootste probleem dat we hadden is de mensen die hier zwemmen op dit moment in Hoeselt, dat we die toch ergens anders konden onderbrengen en dat niemand in de kou bleef staan. En daar heeft de sportdienst en de mensen van het zwembad hebben er echt wel heel hard in gewerkt en gezorgd dat zowel de baantjeszwemmer als de mensen die de lessen volgen, want dat zijn er best wel heel veel in Hoeselt, als de feestjes en zo die doorgaan hier in Hoeselt in het zwembad, dat die hergelokaliseerd kunnen worden naar het zwembad in Bilze.
3: Vandaag wordt het zonnig en droog met 30 à 31 graden. Goed voor de eerste tropische dag van augustus. Morgen stijgt het kwik mogelijk tot 35 graden met zwoele en extreem hete omstandigheden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: De

Check www.thesquarekern.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Brecht in de provincie Antwerpen heeft een zware brandschade aangericht aan een appartementsgebouw. Alle aanwezigen geraakten tijdig uit het gebouw. De brand ontstond vanmorgen in een appartement op de tweede verdieping. De vlammen sloegen ook over naar een ander appartement op dezelfde verdieping. Ondertussen is het vuur geblust. De schade aan het gebouw is groot. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De Amerikaanse president Trump heeft een geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump gebeurde dat om onderhandelingen een kans te geven. Iran heeft dat tegengesproken. Saoedi-Arabië bevestigt wel dat kroonprins Mohammed bin Salman aan Trump heeft gevraagd om de dialoog voorrang te geven en verdere escalatie te vermijden. Duizenden inwoners van de Amerikaanse stad Spokane in de staat Washington zijn geëvacueerd door een snel uitbreidende bosbrand. Het vuur stak de Spokane rivier over en bereikte woonwijken. Gouverneur Bob Ferguson heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de staat Washington geldt nu een verbod op open vuren tot eind september. Voorlopig zijn er geen doden of gewonden gemeld. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het is vandaag overwegend zonnig bij temperaturen tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 33 graden. In de Ardennen kan het onweren. Dinsdag nog altijd warm, maar op meer plaatsen kans op onweer, vooral in de oostelijke helft van het land.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De rollerbikeparade trekt vanaf morgen opnieuw elke maandagavond door Hasselt. De gratis tocht vertrekt vanaf het Kolonel Dussaarplein en staat open voor skaters, fietsers, steppers, skateboarders en BMX'ers. Deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van 5 of 20 kilometer, terwijl mobiele digi's onderweg voor muziek en sfeer zorgen. Het lachmanneke is tijdelijk verdwenen van het centrumplein van Houthalen, maar van diefstal is geen sprake. Het bekende beeld werd weggehaald voor een technische herstelling, omdat het draaimechanisme niet meer goed werkte. Na de herstelling keert het lachmanneke terug naar zijn vertrouwde plaats, waar het opnieuw de richting zal aanwijzen naar het jaarlijkse lachfestival. Vandaag wordt het zonnig en droog met 30 à 31 graden. Goed voor de eerste tropische dag van augustus. Morgen stijgt het kwik mogelijk tot 35 graden met zwoele en extreem hete omstandigheden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Antwerpen is de Kennedy fietserstunnel onder de Schelde tijdelijk afgesloten door een waterlek. Dat ontstond rond 9 uur vanmorgen. Het lek zorgde voor wateroverlast in de tunnel, maar de watervoorziening op linkeroever komt niet in het gedrang. Die blijft gegarandeerd via andere leidingen. Technische diensten proberen het lek zo snel mogelijk te dichten, zodat de tunnel weer kan worden gebruikt, maar dat zal meerdere dagen in beslag nemen. Het lek ontstond waarschijnlijk door slijtage. De getroffen leiding heeft normaal een debiet van 450.000 liter water per uur. Het Franse departement Moselle heeft 30.000 mensen opgeroepen om binnen te blijven nadat vanmorgen een brand uitbrak in een Seveso-onderneming. Dat is een bedrijf dat werkt met gevaarlijke chemische stoffen. De brandweer is met een 50-tal voertuigen en bijna 100 mensen uitgerukt. Ondertussen zou dat vuur onder controle zijn. Het is nog niet duidelijk om welke chemicaliën het gaat en of er gevaarlijke stoffen in de lucht zijn terechtgekomen. Het departement Moselle ligt in het noordoosten van Frankrijk en grenst aan het Groothertogdom Luxemburg. Bij Oekraïense drone-aanvallen zijn in Rusland vanmorgen 8 mensen om het leven gekomen. Verschillende plaatsen in Rusland zijn de voorbije nacht met drones bestookt. Rusland zegt dat het meer dan 600 drones heeft onderschept. En in het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. De middenvelder speelde 4 seizoenen bij Club Brugge. Met blauw-zwart werd hij 2 keer landskampioen en won hij 1 keer de beker. Bij Frankfurt wordt Onyedika ploegmaat van Rode Duivels Arthur Theat en Michy Batshuayi. Eerder zag Club Brugge ook al sterkhouders Alexander Stankovic en Christos Tsolis vertrekken. Vandaag nog zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten, van 25 graden aan de kust tot 32 in het binnenland. Morgen neemt de hitte dus toe, dan tot 36 in het binnenland. Aan de kust blijft het aangenamer en koeler, rond 26 graden. In de loop van de avond en nacht kan het dan onweren, zeker in het oosten van het land.

Ja, ja, je hoorde het goed. Het is vandaag een aparte dag hier bij Radio Ludo. Je luistert namelijk naar onze allerhonderdste uitzending van Siestdag, 100 zondagen, waarin we samen de hectiek van de week achter ons lieten. 100 zondagen, vol met rustgevende muziek. Ik heb bij mijn keuze mijn beste beentje voorgezet. Het enige dat jij nog moet doen is lekker ontspannen en genieten maar.

kost jou blijkbaar geen moeite dat zingen. Cliff Richard wel, want die wou dat liedje eerst, Congratulations, dus niet opnemen. Dat werd een zware opgave, zowel voor zijn manager als voor zijn producer hem toch te overtuigen. Nu, even dit, de song werd door de BBC geselecteerd om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival, dat was in 68. Cliff verloor nipt van Spanje, die met la la la la la la la la la, je weet wel, met Maciel, die ging met de eer lopen. Maar achteraf bleek Cliff meer succes met zijn Congratulations te hebben gescoord internationaal. Misschien heb je op Facebook gekeken en dan zie je me daar schitteren met aan mijn zijde Luciano Pavarotti. Ik heb ooit eer gehad die man voor VRT Radio te mogen interviewen. Iets om nooit meer te vergeten.

Rotti met O Sole Mio, een song die Presley ooit op plaats zette, als It's Now or Never, hoorde je de King himself met die andere Napolitaanse klassieker, Torna Sorrento, oftewel Surrender. Staat er een datum op, een uur of een leeftijd, om verliefd te worden? Nee, zeker. Trouwens, heb je dat altijd in de hand? Tenzij je er een verstandelijke relatie van maakt en op voorhand zo incalculeert van die of die moet ik hebben. Dat is een goede partij. Zo dacht men vroeger. Om alle eer aan Cupido en aan de liefde te laten, is hier Roman Sasted.

vroeger van Peter Sarstedt. Weet je nog die Britse zanger die scoorde met Why Do You Go To My Lovely? Robin Sarstedt, Let's Fall In Love. Dat liedje was in 1933 de titelsong van de gelijknamige film, nadien tiegelijk veel keren op plaat gezet. Ik ga een duootje plegen. Dus te zeggen een tweespan van Stalhalen, tweemaal Franstalig. Daar heb je geen bezwaar tegen, dat weet ik. Het wordt tweemaal een chanson van Joe Dassin. Volgende maand zal het 46 jaar geleden zijn dat hij overleed. Zo lang geleden hoor ik je zeggen. Ja, de tijd vliegt snel. Maar we kunnen nog altijd nagenieten van zijn platen en dat gaan we ook doen.

Je hoorde daarnet Joe Dassin met de Franse versie van Het Kleine Café aan de Haven van Pierre Cartner, met meteen nadien een collega van Pierre, de Nederlandse zanger Jan Keizer, jawel, de frontman van BZN, met Ça va pas changer le monde, een van de bekendste hits van Joe Dassin. Blijf nog even in Frankrijk. Dit is een liedje waarmee Mireille Mathieu bekend werd, La première étoile, kocht ik ooit op LP speciaal voor mijn moeder. Tot ik jaren later de Zweedse versie ontdekte van Agnetha Fältskog, jawel, die blonde zangeres van ABBA, opgenomen toen ze nog solo zong.

album met een van hun sterkste hits, The Winner Takes It All. Vorige maand was ik jarig. Ik val al in de categorie gezegende leeftijd. En dan weet je het wel, hè. Dus ben ik maar wat blij dat ik hier bij Radio Ludo nog mijn ding mag doen. Om mezelf wat te teasen, draai ik speciaal dit liedje van Dr. Hook, Back in Time. Je zal de boodschap begrijpen, denk ik. Only 16.

0: hooruit wat Dr. Hook zong. Dat is een leeftijd te vroeg om verliefd te worden op iemand, hè, die nog zo pril is, nog zo jong. Let wel, dat liedje werd in de 60's geschreven. Nu ligt dat iets anders, denk ik. Toen kaalverliefde puppy love nog een zonde was en volgens meneer Pastoor een doodzonde. Die tijden zijn nu veranderd. Het lijkt alsof nu alles kan en mag. Goed. Ook dit gaat over de liefde, maar dan over een verloren liefde. Definitief, ze komt nooit meer terug. Dit zong Roy Orbison nadat zijn vrouw tijdens een verkeersongeval om het leven kwam. Een liedje van Don Gibson was dat, Too Soon to Know. Decennia later werd dat liedje opnieuw verpakt, deze keer via een technisch trucje. Roy samen met de Royal Philharmonic Orchestra.
1: Siesdag.
2: Let's slow down, down, down, down, down.

Ook hij is inmiddels al lang zaliger. En ook gekoppeld, voor deze unieke gelegenheid, aan de Royal Philharmonic Orchestra, Buddy Holly, True Love. Je zal denken, tja, het is toch een zomer, hè? Waar blijft Brillouet met zijn Latino-touch? Hoe doet leven, ook in dit geval. Hier is met veel zon, maar op een rustige manier, want het is zondag, het is yesdag, Rulo Soul.

Niet lust heeft geen smaak, zeg maar dat Margit gezegd heeft, Rulo Sol, tu conmigo, tu sin mi. Vroeger, dan heb ik het onder meer over de 60's, doken er liedjes op en de internationale hitlijsten die je daar nooit of te nooit zou verwachten. Die zouden nu geen kans meer maken, al zouden ze gezongen worden door Meteor of Pommelin. Nochtans hingen daar in die tijd peperdure namen aan vast. Neem nu dit singeltje van Barbara Streisand.

een beetje in de lijn van die Second Hand Rose van Barbara Streisand. Cinderella, Rockefeller van Esther en Abi Ofari, men geloof me of niet, dat was een boom van een hit in de 60's, platgedraaid en nu zo goed als vergeten. Zakken we nog eens af naar onze zuiderburen, het is niet ver, naar de grens over. In Frankrijk, daar ontmoeten we een zanger, ontdekt door de broer van Dalida, Orlando. De zanger heet Sheik en het duurde wat vooraleer de man op een aanvaardbare manier de Franse tekst fatsoenlijk kon inzingen. Maar als zo vaak, oefening, baardkunst.

Franse versie van de Evergreen Love is Many Splendid Thing, Rien n'est plus beau que l'amour, Shake. Is de voorraad songs op, hoor ik je vragen, niks van zometeen een nieuwe lading onsterfelijke evergreens, muziek met een strikje, dat aan de overkant van het nieuws. Tot zometeen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Antwerpen is de Kennedy-fietserstunnel onder de Schelde tijdelijk afgesloten door een waterlek. Dat ontstond rond 9 uur vanmorgen. Het lek zorgde voor wateroverlast in de tunnel, maar de watervoorziening op linkeroever komt niet in het gedrang. Die blijft gegarandeerd via andere leidingen. Technische diensten proberen het lek zo snel mogelijk te dichten, zodat de tunnel weer kan worden gebruikt, maar dat zal meerdere dagen in beslag nemen. Het lek ontstond waarschijnlijk door slijtage. De getroffen leiding heeft normaal een debiet van 450.000 liter water per uur. Het Franse departement Moselle heeft 30.000 mensen opgeroepen om binnen te blijven nadat vanmorgen een brand uitbrak in een Seveso-onderneming. Dat is een bedrijf dat werkt met gevaarlijke chemische stoffen. De brandweer is met een 50-tal voertuigen en bijna 100 mensen uitgerukt. Ondertussen zou dat vuur onder controle zijn. Het is nog niet duidelijk om welke chemicaliën het gaat en of er gevaarlijke stoffen in de lucht zijn terechtgekomen. Het departement Moselle ligt in het noordoosten van Frankrijk en grenst aan het Groothertogdom Luxemburg. Bij Oekraïense drone-aanvallen zijn in Rusland vanmorgen 8 mensen om het leven gekomen. Verschillende plaatsen in Rusland zijn de voorbije nacht met drones bestookt. Rusland zegt dat het meer dan 600 drones heeft onderschept. En in het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. De middenvelder speelde 4 seizoenen bij Club Brugge. Met blauw-zwart werd hij 2 keer landskampioen en won hij 1 keer de beker. Bij Frankfurt wordt Onyedika ploegmaat van Rode Duivels Arthur Theat en Michy Batshuayi. Eerder zag Club Brugge ook al sterkhouders Alexander Stankovic en Christos Tsolis vertrekken. Vandaag nog zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten, van 25 graden aan de kust tot 32 in het binnenland. Morgen neemt de hitte dus toe, dan tot 36 in het binnenland. Aan de kust blijft het aangenamer en koeler, rond 26 graden. In de loop van de avond en nacht kan het dan onweren, zeker in het oosten van het land.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

hier bijna kind aan huis is in Siesdag, Earl Bastik. Die kon moeilijk ontbreken bij de 100ste aflevering van Siesdag. Jawel, 100 zondagen op rij. De sfeer mogen verzorgen, dat doe je niet alleen. Hè. Dank, ja, ik doe dat aan deze kant alleen, maar dank aan de overkant, aan alle trouwe luisteraars hier in Limburg en ook daarbuiten, voor jullie enthousiaste reacties. Blijf ons vooral volgen en passeer ons ook eens via onze Facebook. Pagina. Ga daar eens naartoe, dan blijf je op de hoogte en kan je ook zien met wie ik deze week op de foto sta. Ik ben fier hoor, je moet maar eens kijken. En als het kan, klik eens, like ons en sluit je aan. Dan worden we één grote familie.

Ze heeft gelijk. Dat is mooi hoe het er hier bij Radio Ludo aan toe gaat, als één grote familie. Nu, een familie is attende, lief voor elkaar. Weet je waar je ons het meeste plezier mee kan doen? Dat is door je vrienden en kennissen te attenderen op het bestaan van Radio Ludo. Hoe groter onze familie wordt, des te beter. Je hoorde daarnet Noah met Beautiful That Way uit de film La Vita è Bella. En dat is ook zo, dankzij Radio Ludo en dankzij onze muziekkeuze, hoop ik.

0: Prachtig contrast tussen de pure rock uit de 50s en deze zoetgevoerde versie van die rhythm and blues klassieker van Fats Domino. Een zwarte hit, gezongen door een witte meneer, Pat Boone, Blueberry Hill. Dit is ook in scherp contrast met elkaar, een jongere dame met een stokoude meneer. Maar tegenwoordig mag dat, is zelfs niet ongepast. Toch niet als ze samen iets gaan zingen. Norah Jones samen met Willie Nelson, al was het maar om wat verfrissing te brengen. Want bij ons is het nog volop zomer.
1: I really can't stay.
2: Baby, it's cold outside.
1: I've got to go away.
2: But baby, it's cold outside.
1: This evening has been.
2: And hoping that you drop
1: so
2: in.

kan, hè, dat je op een bepaald moment in je leven, dat je daar alleen voor staat. Hè. Jesse Winchester, Lonely for a While. En je voelt me al komen. Hier bij ons sta je er nooit alleen voor. We zijn er altijd, elke dag van de week, 7 dagen op 7. En dan nog eens de klok rond. Ik voel het aankomen. Er hangt een triootje in de lucht. Jij kan dat niet weten, maar ik zie het aan de platen die voor me liggen. Maar je moet wel nog even wachten, want Jimmy Alton, die krijgt voorrang.

Ja, dat krijg je natuurlijk als je van haar houdt. Op een afstand. Dat heet dan een soort platonische liefde. You never see me, Jimmy Alton. Allee, kom er maar wat dichterbij. En je hoeft niet anoniem te blijven. Dicht bij je is gezellig en warm. En we maken er een muzikaal triootje van. Want wie komt er ook bij zitten? Brooke Benton. En die mag nadien plaats wisselen met Nat King Cole en Jackie Wilson. Kortom, een gezellig triootje. MUZIEK

Jackie Wilson met een liedje dat klopt voor het volle pond, wat onze job hier betreft, die hou ik al meer dan 50 jaar vol achter de microfoon gaan zitten met een stapeltje platen en dan hopen dat er iemand is die jou en je muziekkeuze de moeite waard vindt. Je hoorde Jackie Wilson met It's So Fine en daarvoor Nat King Cole met Looking Back. Terugkijken op 100 afleveringen, zesdag, elke zondag van 10 tot 12 en in herhaling de avond zelf van 5 tot 7, maar dan de aflevering van de zondag voordien. Je hebt er misschien niet zo op gelet, maar daarnet hoorde je drie zwarte heren aan elkaar, met in de staart Jackie Wilson, die tot de knapste soulstemmen van de vorige eeuw werd of wordt gerekend, samen met Marvin Gaye en deze jongen Sam Cooke.

0: Cupid.
1: Voor die boy moet je opletten, een doorgewinterde verleider, Cupido. De man die het zong was een soort, ja, Don Juan, een Adonis voor vele zwarte meisjes uit de 50s en 60s, Sam Cooke. Zo kwam deze man niet over, was eerder een gentleman. Zijn bijnaam loog er trouwens niet om. Gentleman Jim.

There's a New Moon Over My Shoulder, Jim Reeves. En dan nu een vreemde combinatie. Elvis Presley nam altijd zijn vrienden mee als je ergens naartoe trok. Die kregen dan de bijnaam de Memphis Mafia. Met erin onder andere Red West en Charlie Hodge. Op zekere dag trok Elvis met hen naar de studio om daar met hun gedrieën deze Hawaïaanse song in te blikken.

Beyond the Reef met Elvis Presley and Friends uit de film Blue Hawaii, waar hij de titel zong door het orkest van Billy Vaughan. Een klassieke melodie nu, en nee, ik ga van 6 dag geen tweede Funiculi Funicula maken, al zou dat ook niet misstaan op de zondag. Hier is Della Reese met de bewerking van Ständchen van Franz Schubert.

Mocht je op zoek zijn naar een muzikale vriend, dan stel ik je voor aan Ludo. Al heeft hij liever dat ik hem Radio Ludo noem. Het radiostation met oren voor de evergreens, classics, golden oldies en standards uit de gouden jaren van de populaire muziek. Van de 50s tot en met de 80s. En wat zo tof is, Ludo staat dag en nacht voor jou klaar. En dat 7 dagen op 7. Als jij nu eens net zo trouw als Ludo wordt, dan gaan we samen nog onvergetelijke muzikale momenten beleven. Radio Ludo, voortaan jouw enige echte vriend.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Weet niet of dat lukt. Als je echt zorgen hebt, begin te fluiten, zong Bobby McFerrin, dat vond hij een goede raad. Don't worry, be happy, en zet dan de zorgen aan de kant. Nadien bij mij niet komen klagen, als dat niet lukte, schuif de schuld maar op Bobby McFerrin. Ga afronden en blijf even happy als daarnet, maak er nog een fijne dag van, wees lief voor elkaar en tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machette, een groot kapmes. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende mensen aangevallen met een machette om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren en op te pakken. In Griekenland zijn bij een blusoperatie twee blushelikopters op elkaar gebotst. De ene helikopter raakte de andere langsboven tegen de schroef. Na een zoekactie zijn de vier bemanningsleden teruggevonden. Twee van hen zijn overleden. De twee inzittenden van de andere helikopter bleven ongedeerd. Ze zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. Er is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Tour de France Femme. In de gele trui, die de Nederlandse zaterdag verdiende door de eerste rit in Lausanne te winnen, was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. De Italiaanse Elisa Balsamo finishte op 2 en Marianne Vos is derde. Shari Bosuyt was als vierde vandaag de eerste Belgische. Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Rasmus Søeberg Pedersen won de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Tom Krabbe werd derde. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e, maar zijn leiderspositie kwam niet meer in gevaar. Na een rustige nacht waarin het minstens 19 graden blijft, krijgen we een zonnige maandag met temperaturen tot 36 graden. Dinsdag nog altijd warm tot zo'n 31 graden, maar op meer plaatsen kans op onweer, vooral in de oostelijke helft van het land.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machette, een groot kapmes. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende mensen aangevallen met een machette om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren en op te pakken. In Griekenland zijn bij een blusoperatie twee blushelikopters op elkaar gebotst. De ene helikopter raakte de andere langsboven tegen de schroef. Na een zoekactie zijn de vier bemanningsleden teruggevonden. Twee van hen zijn overleden. De twee inzittenden van de andere helikopter bleven ongedeerd. Ze zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. Er is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Tour de France Femme. In de gele trui, die de Nederlandse zaterdag verdiende door de eerste rit in Lausanne te winnen, was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. De Italiaanse Elisa Balsamo finishte op 2 en Marianne Vos is derde. Shari Bosuyt was als vierde vandaag de eerste Belgische. Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Rasmus Søeberg Pedersen won de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Tom Krabbe werd derde. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e, maar zijn leiderspositie kwam niet meer in gevaar. Na een rustige nacht waarin het minstens 19 graden blijft, krijgen we een zonnige maandag met temperaturen tot 36 graden. Dinsdag nog altijd warm tot zo'n 31 graden, maar op meer plaatsen kans op onweer, vooral in de oostelijke helft van het land.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.